0: Shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurprint. Hou er mee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
4: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief.

0: take your love to town. Sakes, turn around.
1: Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.

stand up, please.

0: Droom jij van een stralende gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
3: Op het Assize-proces over de zogenaamde bajonetmoord in Oostkamp is alleen de hoofdverdachte schuldig aan doodslag. Zijn 8 vrienden zijn schuldig aan andere dingen, zoals verboden wapendracht en schuldig verzuim. Dat heeft de jury in Brugge beslist. De dader, een man van 23, stak 5 jaar geleden een jongen van 15 dood met een bajonet na een ruzie over gestolen drugs. Het hof en de jury zitten nog samen over de strafmaat voor de 9 verdachten. Voor de hoofdverdachte vordert het Openbaar Ministerie 20 jaar, voor de andere tot 5 jaar. Er is meer informatie over de man die een winkelstraat in Leipzig in Duitsland met een auto inreed op mensen. Het gaat om een Duitser van 33 en geen onbekende bij de politie, met psychische problemen. Bij het incident vielen 2 doden en 20 gewonden, van wie er 3 erg aan toe zijn. Volgens de premier van de deelstaat Sachsen reed de man wellicht bewust in op de slachtoffers. Het parket van de Voetbalbond onderzoekt de uitspraken van Union-speler Christian Bourges na de nederlaag in Sint-Truiden. Bourges was niet te spreken over de scheidsrechters en leek te insinueren dat die partijdig waren. Bij de vroege rode kaart voor McAllister en zijn eigen gele kaart bijvoorbeeld. Bourges mist sowieso de play-off 1 wedstrijd voor komend weekend. Als daar nog een straf bovenop komt, dreigt hij ook de bekerfinale te missen of de topper tegen leider Club Brugge. En onze voetbalbond heeft zijn WK-campagne gelanceerd met de naam We Are Belgium. Die moet voor meer beleving zorgen nu het WK dichterbij komt. Concreet kunnen 26 supporters mee naar de VS voor de openingswedstrijd van de Rode Duivels tegen Egypte op 15 juni in Seattle. Vandaag droog met soms zon in het westen, maar in het oosten is er nog kans op regen. Slechts 13 graden. Morgen hetzelfde weerbeeld. Vanaf donderdag wordt het droger, geleidelijk aan ook zonniger en warmer.
2: De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radioactief. Actief.
4: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

Dat waren ze, de Golden Earring, Another 45 Miles. En Golden Earring waren tot vlak voor de opheffing in 2021 de oudste nog bestaande rockband van Nederland. En het was ook tevens een van de langste bestaande bands ter wereld. Golden Earring heeft internationaal succes gehad met de hits Back Home, Radio Love, Twilight Zone en When the Lady Smiles. En hun albums Moontown en Cut. Wij draaiden dus deze Another 45 Miles aan de start van een nieuwe Breakfast Club de komende twee uur. We zijn hier bij Actief de Gast, ook alweer op deze dinsdag 5 mei. Straks Cliff Richard, Sir Cliff Richard, Soul Sister en deze No Surrender van Bruce Springsteen. We gaan naar 1984.

0: 63 in Eeklo en regio Groot-Gent in Danestraat 18 in Heusden.
1: Vastgoed de Zutter, wij vinden wat jij zoekt.
0: En vergeet het niet, verkoop nu jouw vastgoed tegen de scherpste commissie in de streek via vastgoeddezutter.be.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.
3: De muziekgarantie van Dirk van Moorhem. Het klinkt gewoon altijd helemaal oké.

The Beach Boys and Tears in the Morning. Ja, ja, hopelijk heb jij geen tranen deze ochtend, hè. Het herdenkingsevent Railway to Liberty komt zaterdag 23 en zondag 24 mei terug naar Eeklo en Maldegem. En daar ontvangen ze bijzondere gasten, niemand minder dan Herr Flik Helga en Luitenant Gröber uit de legendarische Britse tv-reeks Allo, Allo. Ze steken speciaal vanuit Engeland de plas over en ze zullen de mensen begroeten in het station van Maldegem. En dit bij elk vertrek van de trein tot en met de trein van 15:10. Meer informatie en reserveren kan je via www.railwaytoliberty.com.

0: Vandaag droog met soms zon in het westen, maar in het oosten is er nog kans op regen. Slechts 13 graden. Morgen hetzelfde weerbeeld. Vanaf donderdag wordt het droger, geleidelijk aan nog zonniger en warmer.
1: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics. Jouw leven.
2: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

0: Leader of the Pack, dat waren ze, de Shangri-La's uit 1964. Rolling Stones hadden we ook nog met Undercover of the Night 1983. En de gemeente Assenede is bezig met een onderzoek naar dat er vanaf 2027 zou kunnen gezwommen worden in open water. Afwachten, hè.
1: I

What's Going On, Marvin Gaye, 1971. En dat was het eerste uurtje Breakfast Club voor deze 5e mei hier bij Actief. Straks na 8 uur zijn wij er weer met meer Fraction Too Much Friction. Hier zijn, of is, Tim Finn, 1983.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Actief. De muziek van jouw leven.

0: dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: De Vlaamse regering heeft een akkoord over 3 knelpuntdossiers. Het gebeurde rond 10 uur gisteravond na een marathonvergadering die eigenlijk op de middag al begon. De vorige 2 keer vonden de ministers geen akkoord, nu dus wel. Er wordt extra bespaard op de overheid zelf door per 3 vertrekkende ambtenaren maar 1 nieuwe aan te werven. En er is nog wel wat meer uit de bus gekomen. De Vlaamse regering geeft tegen de middag meer uitleg over het akkoord op een persconferentie. De VS hebben 7 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz, aanleiding Iraanse aanvallen op Amerikaanse schepen. Iran heeft ook nog een grote oliesite aangevallen in de Verenigde Arabische Emiraten. Daarbij raakten 3 mensen gewond. De Emiraten beweren dat ze ook nog 3 Iraanse raketten hebben neergehaald. En in Oman vielen 2 gewonden bij een aanval op een woongebouw. Het ziet er naar uit dat het geweld dus weer aan het escaleren is. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens gaat de drinkwaternorm dan toch niet permanent versoepelen. Hij laat nog 3 jaar langer meer schadelijke triazolen in het drinkwater van West-Vlaanderen toe dan Europa voorschrijft. Maar daarna moet ook het West-Vlaamse kraantjeswater aan de Europese norm voldoen. Dat staat in het strategisch plan drinkwater dat de Vlaamse regering eindelijk heeft goedgekeurd. En dan hebben we ook nog wat sport. Zakaria El Ouadi van Racing Genk heeft de Ebbenhouten Schoen gewonnen. Dat is de prijs voor beste voetballer van Afrikaanse afkomst in de hoogste klasse. El Ouadi scoorde dit seizoen als rechtsachter al 8 keer in de competitie en nog eens 4 keer in de Europa League. Er is hier en daar toch al wat droge periodes te bespeuren, vooral in het westen aan de kust dus, maar in het oosten kan er nog regen vallen. Temperatuur vandaag slechts 13 graden en ja, helaas ook voor morgen nog hetzelfde regenachtige weer. Pas vanaf donderdag wordt het wat droger.
0: Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.
2: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

Een goede 6 jaar zijn ze samengebleven. Deze Amerikaanse dancegroep Delight. Het nummer Groove is in the Heart werd geschreven door bandleden Dimitri Bril, Towatai, Lady Miss Keir samen met Q-Tip. En ook kreeg Herbie Hancock schrijverscredits door het gebruik van een sample. De band nam zelfs de productie voor de rekening. In augustus 1990 werd het uitgebracht als debuutsingle en leadsingle van het album World Click. Goed, we zijn vertrokken met deze Delight in het tweede uurtje van Breakfast Club hier bij Actief. We zijn nog altijd dinsdag 5 mei. We krijgen onder meer Extreme, Living in a Box en deze Here Comes My Baby, The Tremolos.

Island Dreams. Er komt een oplossing voor fietsers met een lang voertuig op de fiets. Snelweg op de oude spoorwegbedding in het Meesjesland tussen Eeklo en Zelzaten. De provincie gaat samen met de gemeente samenzitten hoe ze dat kunnen gaan realiseren en natuurlijk kunnen optimaliseren van de fietssnelweg. In afwachting van de definitieve keuzes zal Assenede op verschillende plaatsen een van de beide beugels verwijderen, zodat de passage met buitenmaatse fietsen vlotter kan verlopen.

Adriano Celentano met een titel die we niet gaan uitspreken. En een ambulance is gisteren voormiddag omgekanteld bij een ongeval op het kruispunt van de Vaartstraat met de Expressweg in Lembeke. Een 94-jarige vrouw uit Everhem die in de ambulance zat, raakte levensgevaarlijk gewond. De twee ambulanceleveranciers bleven ongedeerd en de aanrijdende persoon, een vrouw, een bestuurster, die raakte ook licht gewond. De expressweg richting Antwerpen was tijdelijk afgesloten vanaf de afrit naar Eeklo, terwijl het verkeer richting Knokke langs één rijvak kon passeren. Riva en

I don't want to miss a thing. Aerosmith, die jaren 90. De Beatles hadden we ook nog met Here, There and Everywhere. En we begonnen met The Animals, Baby Let Me Take You Home. En de stad Eekloopland beheerst werken in het Raverschoolse Bos 2 uitheemse boomsoorten die gaan plaatsmaken voor inheemse exemplaren. De effectieve kapwerken worden ten vroegste uitgevoerd deze zomer. I just don't know what to do with myself. Hier is Dusty Springfield.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Radioactief, de hele dag door.
3: De muziekgarantie van Dirk van Moorhem. Het klinkt gewoon altijd helemaal oké.

country song hier bij Actief in Breakfast Club. Nancy Sue and You Give Me. En Yorbrook and People hadden we ook nog uit 1981. Don't Stop the Music zijn we niet van plan straks na 9 uur. Heel wat leuke gouden ouwe hier bij Actief. Hè. Ik heb een keer nog een jarige. Er zijn meerjarigen, onder meer Kamagurka is jarig. Hij wordt er vandaag 70. Belgische cartoonist, theater- en televisiemaker en allround kunstenaar. Ook jarig is deze Sjoeke Smit. Ja, wie is dat, zouden we zeggen? Wel, dat is Maggie McNeil, Nederlandse zangeres. Zij wordt er vandaag 76, ooit van het legendarische duo Maud en McNeil. Hè. Ze heeft het deze keer over Amsterdam. En ik zou zeggen, mocht jij vandaag jarig zijn, gefeliciteerd en een fijne verjaardag. Morgen zijn we er weer vanaf 7 uur, hopelijk hier bij Actief.

0: hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
1: De Vlaamse regering heeft een akkoord over 3 knelpuntdossiers. Het gebeurde rond 10 uur gisteravond na een marathonvergadering die eigenlijk op de middag al begon. De vorige 2 keer vonden de ministers geen akkoord, nu dus wel. Er wordt extra bespaard op de overheid zelf door per 3 vertrekkende ambtenaren maar 1 nieuwe aan te werven. En er is nog wel wat meer uit de bus gekomen. De Vlaamse regering geeft tegen de middag meer uitleg over het akkoord op een persconferentie. De VS hebben 7 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz, aanleiding Iraanse aanvallen op Amerikaanse schepen. Iran heeft ook nog een grote oliesite aangevallen in de Verenigde Arabische Emiraten. Daarbij raakten 3 mensen gewond. De Emiraten beweren dat ze ook nog 3 Iraanse raketten hebben neergehaald. En in Oman vielen 2 gewonden bij een aanval op een woongebouw. Het ziet er naar uit dat het geweld dus weer aan het escaleren is. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens gaat de drinkwaternorm dan toch niet permanent versoepelen. Hij laat nog 3 jaar langer meer schadelijke triazolen in het drinkwater van West-Vlaanderen toe dan Europa voorschrijft. Maar daarna moet ook het West-Vlaamse kraantjeswater aan de Europese norm voldoen. Dat staat in het strategisch plan drinkwater dat de Vlaamse regering eindelijk heeft goedgekeurd. En dan hebben we ook nog wat sport. Zakaria El Ouadi van Racing Genk heeft de Ebbenhouten Schoen gewonnen. Dat is de prijs voor beste voetballer van Afrikaanse afkomst in de hoogste klasse. El Ouadi scoorde dit seizoen als rechtsachter al 8 keer in de competitie en nog eens 4 keer in de Europa League. Er is hier en daar toch al wat droge periodes te bespeuren, vooral in het westen aan de kust dus, maar in het oosten kan er nog regen vallen. Temperatuur vandaag slechts 13 graden en ja, helaas ook voor morgen nog hetzelfde regenachtige weer. Pas vanaf donderdag wordt het wat droger.
0: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Jouw classics. Jouw leven.

Locatie Slang is het Lievegem Stegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: Shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
3: Hevige regenval heeft gisteravond voor heel wat wateroverlast gezorgd in de regio Brakel, Zottegem en Lierde. De brandweer die kreeg meer dan 20 oproepen binnen en verschillende straten die stonden blank. En bij meerdere bewoners liep het water via de garage in de huizen binnen. In Gent heeft de rechter een 20-er veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 4 jaar met uitstel onder probatievoorwaarden. Vorig jaar reed hij in Sint-Laurens een toen 15-jarige jongen aan, na een ruzie over de verkoop van een vape. De jongen die raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. De 5 mannen die vrijdagavond werden opgepakt na een wilde achtervolging in Kluisbergen, die zijn aangehouden door de onderzoeksrechter. Ze worden verdacht van een reeks inbraken in de regio en zouden ook betrokken zijn bij andere feiten waar al een onderzoek naar liep. Komende vrijdag moeten ze zich verantwoorden voor de raadkamer. In Kaprijke is op het kruispunt van de Vaartstraat en de Expressweg, de N49 E34, een ambulance aangereden door een personenwagen. Bij het ongeval raakten 2 mensen gewond, een patiënte die in de ambulance zat en de bestuurster van de personenwagen. Ze verkeren gelukkig niet in levensgevaar. De Milieuadviesraad van Aalter roept automobilisten op tot extra waakzaamheid aan het op- en afrittencomplex van de E40. De afgelopen dagen zijn daar verschillende reeën gespot en dat vlakbij de snelweg. In Evergem heeft het nieuwe medisch centrum AZ Ganda voor het eerst de deuren geopend voor patiënten. Buurtbewoners die kunnen er terecht voor zowat alle soorten consultaties. De Gentse Universiteit heeft haar eerste zelfgemaakte competitieve boot voorgesteld. Een groep studenten uit verschillende richtingen die werkte er 2 jaar aan. En vorig jaar was het prototype klaar en nu is het afgewerkt tot een vaarwaardige, autonome en elektrische boot.
2: Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

Vandaag droog met soms zon in het westen, maar in het oosten is er nog kans op regen. Slechts 13 graden. Morgen hetzelfde weerbeeld. Vanaf donderdag wordt het droger, geleidelijk aan nog zonniger en warmer.

Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Oeka, tjaka, oeka, oeka.

Gelegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod. Vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen. Zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
1: Hevige regenval heeft gisteravond voor heel wat wateroverlast gezorgd in de regio Brakel, Zottegem en Lierde. De brandweer die kreeg meer dan 20 oproepen binnen en verschillende straten die stonden blank. En bij meerdere bewoners liep het water via de garage in de huizen binnen. In Gent heeft de rechter een 20er veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 4 jaar met uitstel onder probatievoorwaarden. Vorig jaar reed hij in Sint-Laurens een toen 15-jarige jongen aan, na een ruzie over de verkoop van een vape. De jongen die raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. De 5 mannen die vrijdagavond werden opgepakt na een wilde achtervolging in Kluisbergen, die zijn aangehouden door de onderzoeksrechter. Ze worden verdacht van een reeks inbraken in de regio en zouden ook betrokken zijn bij andere feiten waar al een onderzoek naar liep. Komende vrijdag moeten ze zich verantwoorden voor de raadkamer. In Kaprijke is op het kruispunt van de Vaartstraat en de Expressweg, de N49-E34, een ambulance aangereden door een personenwagen. Bij het ongeval raakten 2 mensen gewond, een patiënte die in de ambulance zat en de bestuurster van de personenwagen. Ze verkeren gelukkig niet in levensgevaar. De Milieuadviesraad van Aalter roept automobilisten op tot extra waakzaamheid aan het op- en afrittencomplex van de E40. De afgelopen dagen zijn daar verschillende reeën gespot en dat vlakbij de snelweg. In Evergem heeft het nieuwe medisch centrum AZ Ganda voor het eerst de deuren geopend voor patiënten. Buurtbewoners die kunnen er terecht voor zowat alle soorten consultaties. De Gentse Universiteit heeft haar eerste zelfgemaakte competitieve boot voorgesteld. Een groep studenten uit verschillende richtingen die werkte er 2 jaar aan. En vorig jaar was het prototype klaar en nu is het afgewerkt tot een vaarwaardige, autonome en elektrische boot.
0: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

0: Vaak wordt gezegd dat een thuisbatterij in de winter weinig oplevert. In de praktijk blijkt het tegendeel. Met een slimme thuisbatterij van HiVolta bespaar ook jij in de winter aanzienlijk op elektriciteitskosten. Tot wel 40%. Ervaar ook hoe jouw rekening omlaag kan. HiVolta.be. Slim besparen het hele jaar door.
1: Shisha, shoppi, shoppi, shoppi, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: Energiesteun voor gezinnen, scholen en bedrijven, een tijdelijke versoepeling van de drinkwaternorm en snoeien in het ambtenarenbestand. Dat staat in het akkoord dat de Vlaamse regering heeft over die drie knelpunten dossiers. Maar goed, dus de energiefactuur. We hebben structurele maatregelen genomen om het energieverbruik van gezinnen, scholen en bedrijven te verlagen, aldus minister van Energie Bonte. De minister wil de concrete maatregelen bewaren voor de persconferentie. Er zijn ook meer middelen uitgetrokken om mensen te helpen verbouwen en renoveren. En er komt extra begeleiding voor gezinnen om dus de energiefactuur te verlagen via energiescans. Er zijn ook middelen beslist voor bedrijven om duurzaam energie te gebruiken in het productieproces. Ja, en dan is er die drinkwaternorm voor West-Vlaanderen die voorlopig nog even versoepeld is met 3 jaar. En er zijn ook nog een aantal begrotingsaanpassingen waarmee de Vlaamse regering het budget voor dit jaar op koers wil houden. Volgend jaar wordt het effect van een inflatie deels gecompenseerd, zegt men omdat Vlaanderen als gevolg meer inkomsten van het federale niveau zal krijgen. En die toekomstige meerinkomsten worden daarom gereserveerd om mede extra kosten van dit jaar op te vangen. Maar het is allemaal een beetje rekenen en schuiven natuurlijk. Gisteravond zijn in Herend, Tremelo en Heist op den Berg heel wat wolkbreuken geweest. Er was tijdelijk wateroverlast. Enkele huizen zijn er ook onder water gelopen en verschillende straten stonden blank. Politie en brandweer was snel ter plaatse om het verkeer waar nodig om te leiden en de brandweer heeft water uit kelders gepompt. Het was zeer plaatselijk, want blijkbaar hing die wolkbreuk vooral dus over Herend, Tremelo en Heist op den Berg. Net als de Russische president Poetin wil de Oekraïnse president Zelensky deze week een staakt het vuren. Hij wil dat doen vanaf de nacht van 5 op 6 mei om middernacht. Hij hekelt dat Poetin enkel op 8 en 9 mei een staakt het vuren wil ter gelegenheid van de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. We vinden mensenlevens belangrijker dan welke viering dan ook, aldus Zelensky. De weersverwachting aan de kust droog en daar krijgen we ook de zon te zien. Maar in het oosten nog kans op veel regen. Temperaturen slechts 13 graden. Ook morgen helaas hetzelfde weer. Pas vanaf donderdag wordt het wat droger.
2: Jouw classics. De hele dag door. Radio Actief.

0: Wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Vandaag droog met soms zon in het westen, maar in het oosten is er nog kans op regen. Slechts 13 graden. Morgen hetzelfde weerbeeld. Vanaf donderdag wordt het droger, geleidelijk aan nog zonniger en warmer.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de Kaaipoort.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Radioactief, de hele dag door.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De Vlaamse regering neemt 3 concrete maatregelen om onze stijgende energiefacturen aan te pakken, zodat we minder onafhankelijk worden van andere landen en van fossiele energie. Op een persconferentie legde energieminister Hans Bonte de maatregelen uit. Vooral voor sociale woningen worden er ook speciale regelingen getroffen. De regering klopte ook af dat ze de begroting zal bijstellen. Er komt ook een Vlaams drinkwaterplan. Onze kleuters blijven ondermaat scoren op taal en wiskunde, blijkt uit resultaten van een nieuw internationaal onderwijsrapport, waarin 5-jarigen uit 8 verschillende landen worden vergeleken. Ook de kloof tussen kansrijke en kansarme kinderen is in Vlaanderen groter dan op andere plaatsen. Wat onze kleuters wel goed kunnen, emoties herkennen en het geheugen trainen. We drinken weer meer bier. Bierbrouwer AB InBev heeft de eerste 3 maanden van dit jaar 1,2% meer verkocht dan in de periode ervoor, terwijl analisten vrezen dat de cijfers zouden dalen. Er werd bijvoorbeeld opvallend meer Stella Artois verkocht dan geschat. Aan de oostkust in Australië zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een bootongeval, meldt de politie. Een jacht was in de problemen gekomen, maar het was de boot van de reddingsdienst die kapseisde door het slechte weer. 2 reddingswerkers kwamen om. Het is niet duidelijk van wie het derde lichaam is. De headliners van Maanrock zijn gelost. Namen als The Mens en Clouseau kenden we al. Nu voegt het Mechelse Stadsfestival daar ook nog Zornik en Young Yellow aan toe. DJ Amber Broos zal Maanrock afsluiten. Maanrock vindt plaats tijdens het laatste weekend van augustus en is volledig gratis. Overwegend bewolkt met in het oosten veel regen. Het westen blijft droog, de zon kan er daardoor komen. Wel fris, 13 graden. Morgen hetzelfde weer, 14 graden. Vanaf donderdag droger, zonniger en ook iets warmer.
1: Jouw classics, de hele dag door. Radio Actief. Actief, de muziek van jouw leven.

Dit is Radio Actief. You can't touch this. You can't touch this.

0: Enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: Hevige regenval heeft gisteravond voor heel wat wateroverlast gezorgd in de regio Brakel, Zottegem en Lierde. De brandweer die kreeg meer dan 20 oproepen binnen en verschillende straten die stonden blank. En bij meerdere bewoners liep het water via de garage in de huizen binnen. In Gent heeft de rechter een 20er veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 4 jaar met uitstel onder probatievoorwaarden. Vorig jaar reed hij in Sint-Laurens een toen 15-jarige jongen aan, na een ruzie over de verkoop van een vape. De jongen die raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. De 5 mannen die vrijdagavond werden opgepakt na een wilde achtervolging in Kluisbergen, die zijn aangehouden door de onderzoeksrechter. Ze worden verdacht van een reeks inbraken in de regio en zouden ook betrokken zijn bij andere feiten waar al een onderzoek naar liep. Komende vrijdag moeten ze zich verantwoorden voor de raadkamer. In Kaprijke is op het kruispunt van de Vaartstraat en de Expressweg, de N49 E34, een ambulance aangereden door een personenwagen. Bij het ongeval raakten 2 mensen gewond, een patiënte die in de ambulance zat en de bestuurster van de personenwagen. Ze verkeren gelukkig niet in levensgevaar. De Milieuadviesraad van Aalter roept automobilisten op tot extra waakzaamheid aan het op- en afrittencomplex van de E40. De afgelopen dagen zijn daar verschillende reeën gespot en dat vlakbij de snelweg. In Evergem heeft het nieuwe medisch centrum AZ Ganda voor het eerst de deuren geopend voor patiënten. Buurtbewoners die kunnen er terecht voor zowat alle soorten consultaties. De Gentse Universiteit heeft haar eerste zelfgemaakte competitieve boot voorgesteld. Een groep studenten uit verschillende richtingen die werkte er 2 jaar aan. En vorig jaar was het prototype klaar en nu is het afgewerkt tot een vaarwaardige, autonome en elektrische boot.
0: Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radioactief. Actief.

0: Wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Restaurant De Kaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
3: Restaurant Brasserie De Kaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaipoort. Restaurant De Kaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampiegerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaipoort.nl.

0: overwegend bewolkt met in het oosten veel regen. Het westen blijft droog en de zon kan erdoor komen. Wel fris, maxima tot 13 graden. Morgen hetzelfde weer en temperaturen tot 14 graden. Vanaf donderdag droger, zonniger en ook warmer.
1: Radioactief. Jouw classics, jouw leven.

0: Bekijk nu vastgoedtezutter.be voor zowel de verkoop als aankoop van jouw stuk bouwgrond, appartement of droomhuis. Profiteer van de jarenlange ervaring, lokale expertise, nauwkeurige waardebepaling en deskundige begeleiding in jouw zoektocht. Maak vandaag nog een afspraak. Bel 0474 708 353.
1: Vastgoed de Zutter, wij vinden wat jij zoekt.
2: En vergeet het niet, verkoop nu jouw vastgoed tegen de scherpste commissie in de streek via vastgoedezutter.be.
3: Radioactief. Jouw classics, jouw leven.

0: Vaak wordt gezegd dat een thuisbatterij in de winter weinig oplevert. In de praktijk blijkt het tegendeel. Met een slimme thuisbatterij van HiVolta bespaar ook jij in de winter aanzienlijk op elektriciteitskosten. Tot wel 40%. Ervaar ook hoe jouw rekening omlaag kan. HiVolta.be. Slim besparen het hele jaar door.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: Hevige regenval heeft gisteravond voor heel wat wateroverlast gezorgd in de regio Brakel, Zottegem en Lierde. De brandweer die kreeg meer dan 20 oproepen binnen en verschillende straten die stonden blank. En bij meerdere bewoners liep het water via de garage in de huizen binnen. In Gent heeft de rechter een 20er veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 4 jaar met uitstel onder probatievoorwaarden. Vorig jaar reed hij in Sint-Laurens een toen 15-jarige jongen aan, na een ruzie over de verkoop van een vape. De jongen die raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. De 5 mannen die vrijdagavond werden opgepakt na een wilde achtervolging in Kluisbergen, die zijn aangehouden door de onderzoeksrechter. Ze worden verdacht van een reeks inbraken in de regio en zouden ook betrokken zijn bij andere feiten waar al een onderzoek naar liep. Komende vrijdag moeten ze zich verantwoorden voor de raadkamer. In Kaprijke is op het kruispunt van de Vaartstraat en de Expressweg, de N49 E34, een ambulance aangereden door een personenwagen. Bij het ongeval raakten 2 mensen gewond, een patiënte die in de ambulance zat en de bestuurster van de personenwagen. Ze verkeren gelukkig niet in levensgevaar. De Milieuadviesraad van Aalter roept automobilisten op tot extra waakzaamheid aan het op- en afrittencomplex van de E40. De afgelopen dagen zijn daar verschillende reeën gespot en dat vlakbij de snelweg. In Evergem heeft het nieuwe medisch centrum AZ Ganda voor het eerst de deuren geopend voor patiënten. Buurtbewoners die kunnen er terecht voor zowat alle soorten consultaties. De Gentse Universiteit heeft haar eerste zelfgemaakte competitieve boot voorgesteld. Een groep studenten uit verschillende richtingen die werkte er 2 jaar aan. En vorig jaar was het prototype klaar en nu is het afgewerkt tot een vaarwaardige, autonome en elektrische boot.
2: '60s, '70s, '80s en '90s. Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges, of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Dit is Radioactief, de grootste hits en de beste classics.

Decoratie Slang is het Lievegem Stegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: Vaak wordt gezegd dat een thuisbatterij in de winter weinig oplevert. In de praktijk blijkt het tegendeel. Met een slimme thuisbatterij van HiVolta bespaar ook jij in de winter aanzienlijk op elektriciteitskosten. Tot wel 40%. Ervaar ook hoe jouw rekening omlaag kan. HiVolta.be. Slim besparen het hele jaar door.
1: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com. Van Meteo.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
3: Op dit moment worden twee zieke bemanningsleden geëvacueerd van op het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken. Het schip ligt nog altijd voor anker bij Kaap Verdië. Daarna vaart het verder naar de Canarische eilanden, waar de passagiers na een controle van boord kunnen. Drie mensen kwamen al om het leven op dat schip. In de watersportbaan in Gent zijn blauwalgen gevonden, zegt de Vlaamse Milieumaatschappij. De Gentse burgemeester De Klerk zegt dat het absoluut verboden is om daar te zwemmen. Maar de zwemzone op de Blaarmeerse is wel veilig om te zwemmen. In Nederland gaan beveiligers bij supermarktketen Albert Heijn bodycams dragen. Dat gaat om een proefproject in vier winkels in Amsterdam en Rotterdam. Supermarktmedewerkers krijgen al maar vaker te maken met agressieve klanten. De bodycams moeten dat nu tegengaan. De pro-Europese Roemeense regering van premier Ili Borjolan is gevallen na een motie van wantrouwen. De motie werd ingediend door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal rechtse partij. Roemenië staat nu voor weken of maanden van politieke onderhandelingen om een nieuwe meerderheid te vormen. In het oosten mogelijk nog veel regen, het westen blijft droog, daar kan de zon er doorkomen. Het is wel fris bij 13 graden, morgen hetzelfde weer 14 graden, maar vanaf donderdag wordt het droger, zonniger en warmer.
2: Radioactief, jouw classics, jouw leven.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken heeft gezegd dat de situatie in de straat van Hormuz toont dat er geen militaire oplossing is voor een politieke crisis. De VS en Iran proberen allebei om de controle over de straat van Hormuz in handen te krijgen. Amerikaanse president Trump kondigde aan dat het Amerikaanse leger schepen die vastzitten aan de straat van Hormuz zou helpen met de doorvaart. Maar volgens Iran zou dat weer niet zonder gevolgen blijven. Iran heeft gisteren voor de eerste keer sinds het staakt het vuren weer raketten en drones afgevuurd op de Verenigde Arabische Emiraten. Daar is een grote Amerikaanse legerbasis. De VS moet opletten dat ze niet weer in het moeras getrokken worden door kwaadwilligen, zoals de Verenigde Arabische Emiraten, zegt de Iraanse buitenlandminister nog. De Wereldgezondheidsorganisatie krijgt steeds meer zicht op de situatie op het cruiseschip. Er is verteld dat er geen ratten aan boord zijn van het schip, klinkt het bij de WHO. Dat is opvallend, want het hantavirus wordt meestal overgedragen via besmette knaagdieren. De WHO meldt dan ook dat het virus mogelijk is overgedragen van mens op mens op het cruiseschip en dat de eerste besmetting plaatsvond voor de vakantie. De organisatie heeft intussen ook medisch personeel aan boord om te helpen bij de crisissituatie. De WHO meldde gisteren dat er mogelijk 7 besmettingen zijn vastgesteld. Nieuwpoort neemt maatregelen om zijn zeedijk veiliger en rustiger te maken. De dijk is breed en fietsers, wandelaars en allerlei soorten rijtuigen komen er samen. Fietsers moeten voortaan trager rijden, de snelheid van elektrische voertuigen en rijtuigen wordt begrensd en honden mogen 's avonds ook het strand op in Nieuwpoort. En de Verenigde Staten zullen de beloofde Tomahawk lange afstandswapens niet langer leveren aan Duitsland, zegt bondskanselier Merz. De levering werd nog niet definitief geannuleerd, maar het is momenteel erg onwaarschijnlijk. Volgens Merz is dat niet het gevolg van de hoogoplopende ruzie met president Trump, maar wel omdat de VS er zelf niet genoeg hebben. De weersverwachting dan. In het westen aan de kust kan de zon er doorkomen en blijft het droog. Maar in het oosten en centrum van het land kan het nog gaan regenen. Felle regen trouwens. De temperatuur zit vandaag ook rond 13 graden en ook morgen hetzelfde weerbeeld.
1: Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.

0: 13 graden. Morgen hetzelfde weer, 14 graden, maar vanaf donderdag wordt het droger, zonniger en warmer.
1: Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Radio Actief. Jouw classics, jouw muziek.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Er moeten meer leerkrachten komen per kleuterklas om te vermijden dat de kloof tussen kansarme en kansrijke kinderen nog groter wordt. Dat zeggen onderzoekers van de KU Leuven na een nieuw internationaal onderzoek. De klassen in Vlaanderen zijn vaker groter dan in andere landen en leerkrachten staan er vaker alleen voor. Uit onderzoek blijkt ook dat Vlaamse kleuters minder goed scoren op taal en wiskunde dan het internationaal gemiddelde. Het planbureau verwacht volgende maand al een overschrijding van de spilindex. Een maand eerder dan eerst gedacht blijkt uit de nieuwe prognose. En dat zou betekenen dat de sociale uitkeringen en ambtenarenlonen in september geïndexeerd worden. Wel niet volledig, dat komt dan weer door de centenindex. In december zou de spilindex opnieuw overschreden worden. Kan het cruiseschip waarop het hantavirus is ontdekt aanmeren in de Canarische eilanden? Wel, volgens de WHO is dat wel het plan, maar de Spaanse regering heeft nog geen groen licht gegeven. Ze wachten op extra medische info en sturen daarom experts naar het schip om het te onderzoeken. Er zijn ook twee Vlamingen aan boord. Op het schip zijn 7 mensen ziek geworden, 2 van hen al zeker door dat hantavirus. 3 mensen zijn overleden. Bemiddelaar Pakistan roept Iran en de VS op tot kalmte en dat ze de wapenstilstand moeten respecteren. Dat schrijft de Pakistanse premier op social media. Iran viel gisteren olieinstallaties aan in de Verenigde Arabische Emiraten. Een reactie op het initiatief van de Amerikanen om schepen door de geblokkeerde straat van Hormuz te begeleiden. Door de spanningen dreigt het staakt het vuren te ontploffen. De nummer 1 van de wereld in het vrouwentennis, de Wit-Russin Arina Sabalenka, dreigt ermee om weg te blijven op de Grand Slam toernooien. Aanleiding het protest tegen het te lage prijzengeld. Veel tennissers ondertekenden een open brief waarin ze een groter deel van de winst eisen. Vanavond en vannacht bewolkt, het gaat ook in het centrum regenen, in het westen droog met opklaringen, minima 8 graden. Morgen bewolkt en soms wat regen bij een graad of 12, vanaf donderdag zonniger, droger en warmer. Zaterdag halen we 23 graden.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

gezegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: Profiteer van de jarenlange ervaring,
1: kennis van de streek,
0: nauwkeurige waardebepaling
1: en de correcte bijstand naar jouw zoektocht naar het vastgoed dat het best bij je past.
0: Maak vandaag nog een afspraak. Bel 0474 708 353.
1: We zijn gelegen voor het Meetjesland, Markt 67 in Eeklo en regio Groot-Gent in Danestraat 18 in Heusden.
2: Vastgoed, dus zit er bij vinden wat jij zoekt.
1: En vergeet het niet, verkoop nu jouw vastgoed tegen de scherpste commissie in de streek via vastgoedezutter.be.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
3: Hevige regenval heeft gisteravond voor heel wat wateroverlast gezorgd in de regio Brakel, Zottegem en Lierde. De brandweer die kreeg meer dan 20 oproepen binnen en verschillende straten die stonden blank. En bij meerdere bewoners liep het water via de garage in de huizen binnen. In Gent heeft de rechter een 20-er veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 4 jaar met uitstel onder probatievoorwaarden. Vorig jaar reed hij in Sint-Laurens een toen 15-jarige jongen aan, na een ruzie over de verkoop van een vape. De jongen die raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. De 5 mannen die vrijdagavond werden opgepakt na een wilde achtervolging in Kluisbergen, die zijn aangehouden door de onderzoeksrechter. Ze worden verdacht van een reeks inbraken in de regio en zouden ook betrokken zijn bij andere feiten waar al een onderzoek naar liep. Komende vrijdag moeten ze zich verantwoorden voor de raadkamer. In Kaprijke is op het kruispunt van de Vaartstraat en de Expressweg, de N49-E34, een ambulance aangereden door een personenwagen. Bij het ongeval raakten 2 mensen gewond, een patiënte die in de ambulance zat en de bestuurster van de personenwagen. Ze verkeren gelukkig niet in levensgevaar. De Milieuadviesraad van Aalter roept automobilisten op tot extra waakzaamheid aan het op- en afrittencomplex van de E40. De afgelopen dagen zijn daar verschillende reeën gespot en dat vlakbij de snelweg. In Evergem heeft het nieuwe medisch centrum AZ Ganda voor het eerst de deuren geopend voor patiënten. Buurtbewoners die kunnen er terecht voor zowat alle soorten consultaties. De Gentse Universiteit heeft haar eerste zelfgemaakte competitieve boot voorgesteld. Een groep studenten uit verschillende richtingen die werkte er 2 jaar aan. En vorig jaar was het prototype klaar en nu is het afgewerkt tot een vaarwaardige, autonome en elektrische boot.
2: De hele dag door. Dit is Radioactief.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op Undymeister.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit is Radio.

0: soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op Undymeister.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Jouw classics. Jouw leven. Dit is Radioactief.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. Radio Actief, de hele dag door.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de hele dag door.